0: televisie. Vandaag het ding, al hebben we nog zenuw.
1: Radio Lusitania, @rtp.pt.